0: Best of Remix.
1: Io mi sul Monisca.
2: Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen.